De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, heren.
1: Ja, goedemiddag. Ben jij dat, Tom?
0: Nee, dit is Co. Papa Delta 1 in de Hoofdstad.
1: Hey, Co. PD1 Co. Ja, dit is PD1 GP aan deze kant. Ja, ik denk, ik zal eens even kijken op deze repeater. Want PD1 AGF die is ook standby, maar het komt een beetje met een ruisje binnen, Co.
0: Ja, dat zou kunnen, hè. Met ruis binnen. Eén keer wat meer dan de andere keer, maar op een of andere manier heb ik daar toch een beetje moeite mee. Althans, mijn kennis is waar.
1: Ja, je komt slecht over de repeater heen, man. Ja, je komt slecht over de repeater heen. Maar goed, het gaat op en neer, dat gaat op en neer. Misschien dat je wat vermogen moet bijschakelen.
0: Nou, dat heeft ook niet zoveel zin, hoor. Nee, af en toe heb ik dat met Utrecht. NOS gaat naar de P3-4. P3-4 heeft wat hier. Algemeen bekend. En de ene keer is het glas helder en de andere keer is het gewoon wat niet. Ja, ik kom niet vaak, maar ik hoor het wel af en toe, hè. De ene keer zegt mij niet dat ik het gewoon weet. Daar moet ik wat mee doen, Gerard. Ja. Ik heb het ook al geprobeerd met de andere radio. Ik denk dat het net de antenne situatie is. Qua richting. Dat het niet even lekker gaat, hè. Het kan gebeuren. PD1 GP, PD1 Kilo Oscar.
1: Ja, PD1 GP retour. Ja, ik weet niet of mijn model was, maar dat vind ik wel een beetje te gebeuren deze dan. Dus het is allemaal heel simier, maar deze repeater die komt hier volle bak binnen bij mij. 50 dB plus, dus plus 50 dB komt hier binnen. Dus dat loopt wel lekker zo. Maar goed, ik had toevallig gevonden de PD1 AGR, die is op Kons. En die zit in de buurt van Grommo, geloof ik. Dat weet ik wel wat, daar in de buurt. Dus Grommo. En die zei tegen mij dat hij de repeater kon bereiken. Dus ik denk, weet je wel, ik zet even deze Jezus in. Ik heb hem niet standaard ingestaan in mijn memory, deze repeater. Alleen de 770 bij de repeater zet ik erin staan. Ik denk, ik pak hem met verhaal, ik stel hem met verhaal in en zo voor die goede code. Goed, maar goed, het is niet al te best. Maar goed, het is natuurlijk een eindje weg. Als ik het zo zie waar wij wonen en waar wij naartoe moeten, dat is best wel een eind. Dus zo voor die goede. Hey, PD1 KO, PD1 GP.
0: Ja, nou weet ik niet of het aan mijn ontvangst ligt. De repeater komt hier ook nagenoeg volle bak binnen. Maar jij neemt inderdaad ook een ruisje mee, Gerard. Dus ik weet niet of het aan het feit ligt hoe wij over de repeater komen. Of dat de repeater gewoon niet goed bij mij binnenkomt. Dan zou ik even iemand anders moeten horen om het te vergelijken. Op de meter komt de repeater nagenoeg volle bak binnen. Maar ik hoor jou inderdaad ook niet een ruisje. Dus het zou best kunnen dat het vandaag gewoon qua omstandigheden niet helemaal lukt. Dus als iemand bij kan komen, dan kan ik het even vergelijken. Waar het aan ligt. Ik laat hem even los. Dus misschien dat iemand anders wat beter dat die even uit kan komen. Dit is PD1 Oscar.
1: Ja, PD1 Golf Papa. Even een tour. Het gaat allemaal niet best. Nee, het kraakt. Kijk, het ruisje vind ik niet zo erg. Dat ik nou overeen kom, maar als het begint te kraken en het gaat over jouw modulatie heen, dan wordt het erg zwak, hè. Dus het zal er niet doen. Goed, Co. Ik ga jou even loslaten. Ik ga even kijken of Tom aanwezig is. Ik heb een berichtje gestuurd. Hij heeft mij niet een berichtje teruggestuurd dat hij niet aanwezig is. Het kan zijn dat hij mee zit te luisteren. Ik ga het eventjes proberen. En ik denk dat ik op de verkeerde repeater zit. Nee, 9,75 zit al op de goede repeater. Ja. Ik zit natuurlijk nu wat te zitten op een lagere frequentie. Goed. Go. Ik hoor je later. Ik ga even kijken of Tom al bezig is. PD1AGF. Dit is de PD1GP. Kom er eens uit.
0: De NON proberen.
1: Ja, nou ja, hij gaf mij deze frequentie op. Hij zegt hij Utrecht 125.75, die ken je opening waar hij zit. Ik werk ook liever op de 70 centimeter, wat is wat schoner. Dus, maar ik stuur hem wel even berichtje. Laten we eens even kijken of de NOS of de NON. Of het daar beter gaat, Koop.
0: Ja, prima joh. Ja. Goed joh. Oké. Voor je lang. K.O. UT. Bye bye.
1: Yo, Koop. Groetjes. Ciao, ciao.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Zeker, zeker. Papa Delta 9, opgezonde Alpha Bravo.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
2: CTCSS toon is 77 hertz. De tijd. Het is nu 5:05 's middags.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: BA3 AVX, BA3 Alpha Tango X-ray, BA3 ATX, die roept.
1: NRZ, let me in.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.